0: argeloos begin je een gedicht. Een aantal letters, aangenaam van vorm. Het gaat vanzelf. Er slibben regels dicht. Ze zwijgen nog. Ze wachten op de storm. Uit dode krullen, scheven, lijnen, halen, ontstaan. Geen mens die weet waaraan het ligt. Schermutselingen tussen de vocalen. De consonanten brommen mee, ontsticht. Pas dan ontpopt zich iets als een bericht. Een SOS uit een ver paradijs. De voorhang scheurt, je schrikt van het gezicht. Doe dicht je ogen, raak niet van de wijs. Start niet de woordeloze bliksemschicht. Bepaal je tot je A's en O's en I's.
1: Quando tá calor, é sempre o primeiro dia do ano. E nunca tive mais feliz do que nessa foto. Queria dizer, estou feliz por você. Por sua vida complicada que se embaraça ainda mais. Meu cabelo na sua cara, eu lembro. Como fios elétricos te lançando dados sigilosos de um novo milênio. Estamos de novo nos anos 2000 e somos tristes. Não quero te ver, mas às vezes é feriado, você sorri, alguém escorrega o dedo na câmera. Tudo corre naturalmente embolado. Seu pai segue dirigindo bêbado. Eu espero que você não tropece tanto.